0: 73 Michaela, 640 Heavy, flight level 370.
1: Michaela, 640 Heavy, mag je van een goede dag naar staan? LL 006, are you still deviating?
2: Negative, sorry, we are direct long sea contract.
1: Okay.